0: risvegliar. Col cicicici di botto mi veniste a risvegliar. Col cicicici di botto mi faceste risvegliar. Col cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic faceste risvegliar col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci mi faceste risvegliar ma d'un sogno s'intracciato ecco il simbolo spiegato
1: ad un sogno s'intralciato ecco il simbolo spiegato
0: la campana suona festa allegria in casa mia quelle penne siete voi quel gran volo previa d-

risvegliar col cicicici di botto mi veniste a risvegliar col cicicici di botto mi faceste risvegliar col cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic
faceste risvegliar col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col